0: Kom en luister mee naar het geluid van internet.
1: Internetradio.
0: Radio Noordzee Internationaal.
2: Dat is een kunstvlogging uit Rusland, die overigens een zeer lange in Duitsland geleefd had. Katja